Shania Twain, man, I feel like a woman. Ek kan nou nie saam praat nie, maar ek kan wel vir jou sê, hoe lyk omstandighede in om langs die water hier by Mossel Bay. Wind aan 6 km per uur vanuit die noordoostelike rigting, rukwinde tot 11 km per uur. 6% wolkbedekking, so heerlike sonnige dag so ver. Dan jou atmosferiese temperatuur 16 en water ook 16 grade Celsius. Humiditeit 71%, sigbaarheid 15 km. Die atmosferiese druk, tans op 1021 hectopascal en dan hier van 10 uur vanochtend af gaan hy op afwaartse traject. Hy stabiliseer 3 uur vanmiddag op 1017 en dan hier rondom 6 uur begin hy weer so stadig stapsgewys 2 punte optel en dan gaan hy die dag uit op 1019 hectopascal. Nieuwe duinings vanuit die suid-suidwestelike richting, so 213 grade, gemiddelde hoogte 1.5 meter en intervalle van 14.6 sekondes. Sonsopkoms hier in Mossel Bay vanochtend, 24 minute en 14 sekondes na 7. Hy gaan onder vanavond so 28 minute voor 6. Dan jou volgende laaggety, 3 minute voor 6 vanavond en die enigste hooggety vir die dag, 2 minute voor 12 vanmiddag. En dan natuurlijk die belangrike een vir die hengelaars. Wat vir my lyk, jou beste venster tydperk vandag gaan wees vanavond so tussen 26 minute oor 7 en 26 minute oor 9, wanneer daar maar 'n gemiddelde aktiwiteit venster is. Môre lyk nie veel beter nie, maar baie goeie venster tydperk tussen 4 minute voor 7 en 4 minute voor 9 môreoggend.

0: Bly ook, ons gaan ver, ons is sterk, ons het ons merk gelos, ons het ons merk gelos, ons het ons merk gelos.
1: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
2: SFM, betowerende klanke.

0: Prachtige zonskijn maandagmiddag, 12 na 12, 25 van mei 2026, Maan en Sterre. Dis Rohan Jos en Ellie Ryder, wat jou welkom by ons maandagmiddag saamkeer. Hoe was jou naweek? Was het goed gewees? Het jy dit geniet? As het nou nie so goed was nie, hoop ek dat jy kan onthou wat verkeerd gegaan het en dit dan net die volgende keer bereg maak, nie?
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.
0: Dankie collega Denny vir die saamkeer tussen 9 en 12. Te goed om waar te wees, dis Ray Dillon, wat ons muziek verder afskop, gepraat van muziek, Arm Tas, Demi Lee Moe, Len Miller en meer van jou gunsteling treffers wat jou kan toekom in die eerste uur van ons saamkeer. Rico is my naam, goeiemiddag en baie welkom.

Maak jou huis mooi by Komma Weer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

0: dankie.
1: Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie prijse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

0: Gavin Edwards, One Day is daardie een getitel en ek hoop jou One Day is om binnenkort. Elis Matron, wat jy ook gehoor het met Vertel My Drenziel Starlight, het die 3 vanmiddag begin, 7 weg vanaf die nuus op die uur om 2. Hier is Bonnie M.
1: Jou streek, jou frequentie, jou muziek. SFM.
2: She's crazy about her daddy.

0: Mimi Webb met House on Fire. Armand Hofmeyer, een soen was ook daar gewees. 6 minute weg vanaf hier nie op die uur om 3. Blijn geskakeld daarvoor. Danny is saam met jou tussen 3 en 6. Hier is die manne van Eden.
1: Muziek op sy beste.

Daniela Katzenberger met Nothing's Gonna Stop Me Now. Is nou so amper 24 minute voor 4, ek en jy keer saam tot so net voor 6 vanavond. Nog lekker muziek wat voor jy onthou so binnen die volgende 10 minute. Tyd vir jou vars gedagte vir die dag.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsig te vries streek vanmorgen. Gedeeltelike sonskyn reg deur die streek. Mosselbaai begin op 11 en draai by 20 grade Celsius. 10-19 vir George. Nysna begin op 7 en gaan na 20 grade Celsius. Ook 7 op tot by 20 vir Oudtshoorn. Dan Uniondale ook 7-20. Albertina en Stilbaai begin op 8 en gaan na 20. Dan Riversdale 8-21. En laastens Plettenbergbaai begin op 11 en hy draai by 21 grade Celsius.
2: David, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

Dit vir land na gedagte hierdie een van Jack Black. Never underestimate the power of the eyebrow.

Vincent Gordon met my somersang en voor het Ampie de Pre, onbekende stad. Nou, tyd vir my om my hasepad te kies, of huiswaarts te keer eerder. Mag jy heerlijke aand hee, asjeblief, as jy op die pad is, ry veilig, kom veilig by jou bestemming aan. Ek gaan vir jou uitspeel met da lekker klassieke nommerkie. Groetnis.

0: Dis Mario Stryde om een rede, dankie mede collega Denny, wat ons gebring het by 6 uur, tyd vir ons maandag aan sport saamkeer met my, Enrico Aries, hier is Paul McCartney, saam met Kygo, sy.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/sfmstreek.

0: Muziek van Cassidy Paris. Die weer het gister mooi saamgespeel. Een paar van die Kaapstad Marathonse records het ook in die slag geblei. En so 27,000 deelnemers het in die omgeving van die DHL stadion in Groenpunt weggespring. Atlete van Oos-Afrika se tekkies het die hardste geklap. Mohammed van Ethiopië het die mans wedloop gewen. En sodoende hy ook die vorige rekord wat in 2024 deur landgenoot Abdisa opgestel is met meer as 3 minute ook verbeter. Stephen Mukaka, driemalige kampioen, het die beste van die Suid-Afrikaners gedoen. Die ervare marathon held was 13de, terwyl die legendariese Elit die wedloop in die 16de plek afgesluit het. In die vroue afdeling het nog Ethiopier Dera die scepter ook geswaai. En onder die rolstoel deelnemers het David en Manuela se wentye ook vir nuwe rekords gesorg. Vandag kyk na die uitslae vir mans Mohammed Adeine van Ethiopië, Kalipas van Kenia was derde, Kenia Leonard vierde, Ethiopië se Jamal vijfde en nog een Ethiopier Melugeta Uma was sesde en Israelse Maru was sewende gewees. Die vrouwe Ethiopië derde, Ethiopië se Fekir was tweede, Ethiopië se Amara was derde, Kenia se Leal was vierde, Edna van Kenia was vijfde, Ethiopië se Enyo was sesde en Mercy van Kenia was ook dan sewende gewees. Dit dan van die uitslaa van die Kaapstad Marathon.
1: SFM, ons kikker jou dag op.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: 104.1 SFM.

Elvis Blue, Goud in die Vuur, Jay saam met Liani May, Bonnie en Clyde ook na geluister. Ons kan ons twee snitte wat ons kan inpas voor ons kom in die tweede uur van ons maandag aan sport saamkeer met my en Rico Aries. Een daarvan is Arno Jordaan, se liefde laat my sing. 104

0: Dis muziek van Avicii met The Nights. Ek sien dat een paar Suid-Afrikaners het ook die afgelopen naweek by die Kaapstad Marathon se Peace Run initiatief en hulle ook geskitter. Gaan nou loer na daardie uitslaa. Maar kom ons maak jy muziek met Dance with a Stranger, The Invincible Man.
1: 24/7 SFM.
2: So nice

0: Dondre Marie met meer End of the Road Son Jacobs, wat die laaste uur van ons maandag aan sport saamkeer afgeskop het. So die musiek voort nou met Miley Cyrus.
1: SFM, volgoed musiek.

0: Afgelope naweek was die Superliga A wedstryde ook aan die gang. Kom ons loer na die uitslae. Harlequins het gespeel teen Blanco. Harlequins wen 51 teenoor Blanco se 39. Heidelberg het vir Silverstars gepak. Heidelberg wen 31 teenoor Silverstars se 12. Evergreen speel teen Crusaders. Evergreens wen 31 teenoor Crusaders se 29. Riversdale Blues het gespeel teen Progress. Progress wen 37 teenoor Riversdale Blues se 26. Brixton het daar Mosselbaai gespeel teen Barbarians. Barbarians klop Brixton 46, Brixton 34. Dan Grootbrak het gespeel daar in Oudtshoorn teen All Blacks en Grootbrak het weggehol met daardie wedstryd teken aan 50. All Blacks kon net 20 punte op die telbord aanteken. As ons vandag kyk na die tabel, hoe dit staan, Brixton eerste, gevolg deur Evergreens tweede, Crusaders derde, Silverstars vierde, Barbarians 5de, Grootbrak 6de, Heidelberg 7de, Progress 8ste, Blanco 9de, Harlequin Force 10de, Riversdale Blues 11de en heel laaste op die lys lê All Blacks.
1: 104.1 SFM.

0: 4de, Barbarians 5de, Grootbrak 6de, Heidelberg 7de, Progress 8de, Blanco 9de, Harlequin Force 10de, Riversdale Blues 11de en heel laaste op die lys lê All Blacks.
1: 104.1 SFM.